0: Nee, gewoon vijf. Nee, gewoon. Nee, zeg maar vijf.
1: Thirty-one, thirty-five.